0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de 3e aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste 2. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3... achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK... en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama... en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken. Maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
1: Kink, Alternative Rock Radio, Michiel Jurjens.
3: Ja, goedemorgen. De Last Dinner Party hoor je na White Line.

Big Dog. Dat is de nieuwste van de Last Dinner Party. Hoorde je hier op Kink even na zessen op zondagochtend. De zon op en ook behoorlijk warm. Ook gewoon nu alweer. Al wordt het een relatief frisse dag vandaag, hè? Slechts 27 tot 32 graden. Lars Wijnhoven is vorig weekend voor de tweede keer vader geworden. Is daarom een weekendje vrij. En daarom is aan mij Michiel Jurjens gevraagd: zou jij er een weekend willen zitten op de plek van Lars? En toen dat gevraagd werd, zei ik: ja, heel graag. Dan kan ik weer eens lekker goede alternative rock draaien hier op King. Zometeen Biffy Clyro bijvoorbeeld, Many of Horror. En je hoort ook The Strokes, Hard to Explain, na Everlast.

0: Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Coldplay hier op Kink. Daarvoor, ik ben fan hoor, ze komen uit Londen. Leap, Sinking Feeling was het. En nu, nog dichterbij, gewoon uit Nederland. Higby en Something. En daarna bij het ochtendgloren Morning Glory van Oasis, hoor je zo.

Kink. Kink.

het is nog zo iemand die nooit teleurstelt, deze Jack White. Ook zo fijn om deze nieuwe van hem te horen. Dollar Bill was het hier op Kink. Bijna 7 uur, bijna Wodan Boys op de radio. Heb je gezien de akoestische moshpit op Pinkpop vorig weekend? Zo niet, check even kink.nl. En ook de socials van Kink. Kink

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. De optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. Okay.

Bohemian Like You, de Dandy Warhols waren het op Kink. Leuk bericht van Anita komt er binnen met de Kink-app. Kopje koffie op het balkon, rustig wakker worden. Radio nog zacht om de rest van het huis niet wakker te maken. En ze zegt, hey Michiel, wat leuk om je weer eens te horen. Dankjewel Anita voor je bericht en superleuk om hier te zijn weer eens zo af en toe. Als je al wat langer naar deze zender luistert, dan kun je me gehoord hebben. Bijvoorbeeld vorig jaar zat ik hier elke dag van 12 tot 3 op de plek waar Isabel Brinkman nu zit door de week. En dat was heel leuk, maar soms ga je een keer wat anders doen. Dat ben ik gaan doen, maar ik heb toen nooit mijn sleutel hier hoeven inleveren. Omdat ik ook toen ik ging vertellen van, nou ja, ik ga weg. Dat ik zei van, ja, maar als ik af en toe nog eens bij jullie in kan vallen als het nodig is, dan doe ik het heel graag, dus bel me dan vooral. Nou, die deal is gemaakt. En zodoende is Lars Wijnhoven hier een weekend niet. Ook om een mooie reden, hoor. Hij is vorige week vrijdag, dus iets meer dan een week geleden, voor de tweede keer vader geworden. Vader van Joe, dus dat is mooi. Mooi voor Lars, felicitaties voor hem. Kunnen ook hierheen met de Kink-app natuurlijk. Stuur ik ze door naar hem.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: King.
13: Dit is het station van New Order.
14: En zometeen de Peppers. Je hoort ook Honey I'm Home na Joy Division.
13: Okay.

Waar heb jij behoefte aan op deze ochtend? Wat zijn jouw dark necessities? Denk daar maar eens rustig over na, terwijl je nageniet van de Red Hot Chili Peppers. En voorpret, dat kan ook zometeen. Franz Ferdinand en ook Florence Rose komt eraan. Naar de New Radicals. Dit is Kink, You Get What You Give.

van Florence Road. Je hoorde Hanging Out to Dry. Je zou er bijna voor gaan klappen. Kings of Leon, zometeen hier, Notion. En ook iets meer herrie maken zo hoor. Zondagochtend even na 8 uur, de Offspring, dat kan best zometeen. Hoor je na de Golden Earring, I Can.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With OG's.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Muse is terug met de Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. The Wow Signal van Muse. Superstar.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist. Meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
17: Foo Fighters en The Offspring achter elkaar zo meteen na Kings of Leon.
16: Kink.

je zondagochtend. Normaal is het Lars Wijnhoven die je toespreekt. En op zijn enthousiaste kenmerkende wijze die alleen Lars kan jou aan je dag laat beginnen. Ik kan alleen maar mijn best doen om hem zo goed mogelijk te vervangen. Maar ik doe het graag. En ik doe het met liefde. Want liefde, dat is ook wat er bij Lars is. Vorig weekend voor de tweede keer vader geworden. Dat is mooi, hè? Goedemorgen. Dit zijn de Foo Fighters op Kink. Window.

0: Alex Sax. En Autopilot hier bij Kink. De Smiths komen eraan, Sam Fender komt eraan. En nogmaals, dit is Kink, dus dan is Metallica ook nooit ver weg. The Unforgiven, binnen 3 minuten.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Kink.

weekend vieren. Doe je met Kink. Ik ben blij dat je dat doet. The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now. Vanmiddag tussen 12 en 3, Mick Hummel hier. Vanmiddag om 3 uur, Olivier Bakker. Hoort, nou, net als ikzelf eigenlijk bij de invalsquad. Zo af en toe duiken we, vooral in het weekend, op. Dus Olivier ook vanmiddag weer. En ik mag hier tot 9 uur nog even zijn. En ik heb voor die tijd nog editors, Lenny Kravitz voor je. En dit is Band of Horses. En dit is mooi, The Funeral.

Ze gaven vorig weekend nog een prachtige Pinkpop-show. Editors. En ze zijn ook nog steeds fijne nieuwe muziek aan het maken. Call It In hoorde je hier op Kink. Daarmee bijna 9 uur geworden. Bijna tijd voor de Kink 80s Break. Daar gaat Elwin van Gestel zo mee beginnen na het nieuws van 9 uur. Waterboys zitten erin. En ook terug naar school met de Ramones. Veel plezier met Elwin. Hier zijn nog die All-American Rejects op Kink.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
10: Even na 9 uur, dan weet je het. De Kink 80's Break om mee af te trappen. De Ramones zometeen met Rock'n'Roll High School. En ook een van de leukste van R.E.M. Stand krijg je zometeen. Eerst de Waterboys. A Girl Called Johnny is de eerste in de 80's Break. Kink.

0: R.E.M. en Stand in de Kink 80s Break. Het was 1989 toen dit uitkwam. Laten we eerlijk zijn, als het een jaar later zou zijn uitgekomen, hadden we het gewoon in de 90s Break gedraaid. En zo is het ook. Die is vanmorgen weer trouwens bij Erik Kortom na 9 uur. De 90s Break, zoals elke werkdag om 9 uur. R.E.M. dus met Stand en ook Rock'n'Roll High School van de Ramones en The Waterboys met A Girl Called Johnny maken die 80s Break compleet. Goedemorgen en welkom op de zondagochtend van Kink. Ik ben Elwin en tot 12 uur bij je met goede muziek van Live zometeen en ook A Balladeer. En deze band, we kennen ze al ruim 30 jaar en ze zijn er nog steeds. Ze zijn terug met nieuwe muziek en nog een kleine 24 uur is dit onze Kink XL. We Might As Well Be Strangers, de nieuwste Weezer.
1: Kink.

0: Infinite Suns en Rushmere. Alvast een kleine vooruitblik op komende woensdag. Dan staan ze namelijk in het Stadspark in Groningen op woensdag 1 juli. Kun je ze daar gaan checken. Dit was Rushmere van Mumford & Sons. Je bent bij Kink op de zondagochtend. Waar Linda zegt, oh, eindelijk weer een beetje ademruimte buiten. Heerlijk. Ja, het is een beetje afgekoeld wel, hè? Heerlijk. Ik ben ook wel weer aan toe. Ik zie ook de weerkaart van komende week. En dan zie ik in mijn telefoon staan. Ah, 24, 23, 25. Precies genoeg. Ik vind het heerlijk. Ik word er heel blij van. Het is Kink op je zondag. Waar jij misschien ook wel blij wordt van Blur. Die krijg je zo meteen. En de nieuwste van de Pretty Reckless komt eraan.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Oh, daar heb je tante.

0: man, wat een goed liedje dit. Lifehouse hoorde je met Hanging by a Moment. Die had ik al even niet meer gehoord, maar wel erg fijn om weer eens te horen. Hey, vandaag de prijzigheid nog even een rustdag, maar morgen dan heeft de prijzigheid iets heel vets bij zich. Ja, ik zou zeggen, ik moet dat even wervend brengen.
1: Deze week op Kink.
0: Tickets voor de Zwarte Cross. Die galm die kan wel een stukje minder inderdaad. Want tickets voor de Zwarte Cross, 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde. En op de line-up daar namen die er niet om liegen. De Kaiser Chiefs, Direct, Dropkick Murphys, de Pace Shifters met hun Nirvana-show. De Vaccines, Within Temptation, Wodan Boys, allemaal daar te vinden. En jij misschien ook wel. Morgen vroeg dan geeft Michiel Veenstra tickets weg voor de donderdag, de vrijdag of misschien wel weekendkaarten. Dat maakt hij elke dag in de ochtendshow bekend waar dan de tickets voor zijn. En als je dan de prijzigheid vangt, is het eigenlijk heel simpel. Dan ben je erbij. Bij de Zwarte Cross, met de Kaiser Chiefs, Within Temptation en de Wodan Boys. En veel meer moois dus. Winnen doe je vanaf morgen vroeg 6 uur. In de ochtendshow bij Michiel Veenstra. Zometeen Green Day. En dit is Betty Serveert, Bellamine.

Tegenwoordig zet je gewoon een reminder in je telefoon, weet je wel. Van zet een alarm op 30 september om 23:59. Maar 20 jaar geleden was dat wel anders. Toen maakte hij daar gewoon een liedje over. Dat deed Billy Joe Armstrong van Green Day. Wake Me Up When September Ends. Hoorde je bij Kink, waar we zo meteen weer een nieuwe ronde spelen van het Kink ABC. Het rad wordt al langzaam de studio ingereden. Er staan er 26 letters van het alfabet op. Geef ik zo meteen een draai aan en dan draai ik zo rond 11:15 drie liedjes die beginnen met die letter. En om te bepalen met welke letter we spelen, draai ik dus aan het rad. En dan mag jij puzzelen. En dan bepaal je dus indirect de playlist van Kink. Dat is toch lekker? Doen we straks een nieuwe ronde van het Kink ABC. Hey, dit album is uit, hè? Het album The Wow Signal. Nieuwe plaat van Muse. En dan staat dit geweldige liedje ook op. Dit is Cryogen. Muse bij Kink.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
11: En de nieuwste Haunted Youth. Ook Led Zeppelin zometeen. Naar Weeders en Teenage Dirtbag. Kink.

Fijne nieuwe single van The Haunted Youth, Forget Me, hoorde je bij Kink op je zondagochtend. Goedemorgen, lekker dat je erbij bent om relaxed op te starten op de zondag. Lekker de boel. Misschien kom je net uit bed rollen of heb je er al een hele ochtend op zitten. Drukte in het gezin, dat kan natuurlijk ook. Kink is de soundtrack van je zondag met The Boxer Rebellion en The Last Shadow Puppet zometeen. En dit is Dutch.

0: Breakthrough bij Kink. En Pride in the Name of Love.
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag dan pakken we het rad erbij met de 26 letters van het alfabet. En dan geven we daar een draai aan. En dan draai ik daarna zo rond 10:45 drie liedjes die beginnen met die letter. En die bepaal jij dus. Jij mag inspraak hebben in de playlist op Kink, dat is mooi. En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, ga ik nu een keer aan dat rad draaien.
1: F.
0: De letter F van Foxy Lady van Jimi Hendrix bijvoorbeeld. Of Freak on a Leash, goede plaat ook, Korn. Kom maar door met jouw suggesties voor liedjes die beginnen met de letter F. Zometeen even wat liedjes draaien met de letter F. In het Kink ABC ook de nieuwste Triggerfinger en Radiohead krijg je zo.
2: Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
1: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse.
11: Superstar.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een WIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De beste in

0: Night, Three Doors Down op de zondagochtend van Kink. Waar het hoogste tijd is voor de uitslag van...
1: Het Kink ABC met de letter F.
0: Drie liedjes die beginnen met de letter F. Ik moet echt Kill Your Darlings doen, want veel fijne appjes binnengekomen. Waarvoor dank. Ik ga Free Fallin' draaien van Tom Petty, want daar heeft Rob heel veel zin in. Sandra zegt, mag ik Fell on Black Days van Soundgarden? Dat mag. En Lisanne heeft heel veel zin in Youngblood en Fleabag.
1: Het Kink ABC. ABC. Met de letter F.

appje van Linda. Ze zegt, je had ook gewoon Free Fallen kunnen draaien in de versie van John Mayer, toch? Ja, die is ook mooi inderdaad. Het werd toch de versie van Tom Petty, Free Fallen in het Kink ABC met Fell on Black Days van Soundgarden ook. En Youngblood en Fleabag zat er ook in. Tot zover weer het Kink ABC. Het was weer een waar genoegen. Dank voor alle fijne suggesties. En je bent bij Kink, Alternative Rock Radio. En de nieuwste pom, die heet Hi.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er duizend producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt: het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
20: En Violet Grollo, Blink-182 zometeen naar de Black Rose en Hard to Handle.

0: All the Small Things. Dit was eigenlijk als het ware een soort nationaal poppunk momentje bonus track. Als je dat maar een paar keer achter elkaar zegt, dan... Ja, dat is mooi. Mick doet dat iedere zaterdag zo rond 2:30. Dan draait hij een poppunk plaatje. Dat vindt hij zelf heel erg leuk. En het nationale poppunk momentje, dat noemen we dan zo. En hij doet dat iedere zaterdagmiddag. Maar zo af en toe is het ook wel leuk om dat te doen als Mick er niet is. Blink 182 en All the Small Things, hoor je bij King. Mick is er trouwens zo meteen om 12 uur. Hè?
1: Elvin van Gestel.
0: Geen zorgen daarover. Je bent bij King, goedemorgen. Welkom in je weekend. De allerbeste muziek met zometeen de dame die volgende week in Nederland is. Op 7 juli is ze in Den Haag. Alanis Morissette. Krijg je zometeen ook Vols. En dit is Madness Embarrassment.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Je hoorde Someday. En mocht je dit een keer live willen gaan checken, dan kan dat. Want ze staan op 11 oktober op een zondagavond in de Ziggo Dome met een show. Erg vet. Strokes hoorde je dus met Someday. Nou ja, waar je iets minder lang op hoeft te wachten is Alanis Morissette. Die zat ervoor met Ironic. Zij komt op 7 juli al naar Nederland. Enige show die ze gaat doen op het vaste land van Europa, zoals ze het zelf aankondigen. 7 juli staat ze in het Zuiderpark in Den Haag. Kun je er gaan checken. Ironic, Alanis Morissette hoorde je bij Kink op je zondagochtend. Terwijl je misschien nu wel heel langzaam je bed uit komt rollen. Of misschien al wel een halve werkdag erop hebt zitten met je gezin. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen krijg je Nova Star. Het geweldige Wrong komt eraan. Evanescence zometeen met de nieuwe Who Will You Follow. En Queens of the Stone Age Show.
1: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kink.

Ja, dat einde had wel iets minder abrupt gekund, wat mij betreft. Evanescence hoorde je. Nieuwe single heet Who Will You Follow van het nieuwe album Sanctuary, wat begin deze maand verscheen. Binnenkort dan staan ze in de Ziggo Dome. 22 september, Kink presents Evanescence in de Ziggo Dome. Kun je ze live gaan checken, gaan ze deze natuurlijk ook wel doen. Nova Star daarvoor met Wrong, die binnenkort ook weer een toertje gaat doen. In het najaar van dit jaar en begin volgend jaar ook nog. Komt hij onder andere in de Mes in Breda, in Eindhoven, in Roosendaal, in Raalte. Wordt mooi. Nova Star live gaan checken is eigenlijk altijd een goed idee. Ik vind hem zo goed. Zo goed. Zo fijne stem. Nova Star dus hoorde je bij Kink. Zometeen krijg je The Reckoners, Steady As She Goes en ook The Manic Street Preachers. The Everlasting is er zometeen. Naar deze van The Talking Heads.

die is mooi, hè? Manic Street Preachers bij Kink en The Everlasting hoorde je. Gewoon helemaal draaien tot het eind. En dan is hij ook ineens wel klaar, dat is ook voor u. Het is bijna 12 uur. Zometeen is hier Mick Hummel met de lunch. Met onder andere Arcade Fire, Republica met Ready to Go, dat is lekker. En ook The Killers When You Were Young krijg je zometeen bij Mick. Tussen 12 en 3 uur is hij je gast hier tijdens de lunch. Ik wens je er veel plezier bij. Ik wens je een lekker weekend. Geniet een beetje van de afkoeling de komende week. Dat wordt echt een heel erg lekker vooruitzicht. Ik heb eerst nog even de nieuwe van The Warning voor je. Dit is Ritual bij Kink.

0: it's a ritual. Kink.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio.
10: Arcade Fire en Elk Republica hoor je zometeen na The Killers When You Were Young.

Paprika en een track met een songtitel die heel fijn is aan het begin van je programma. Nick Hummel. Kan je namelijk zeggen, ja, ik ben ready to go. Daarvoor ook nog Reflector van Arcade Fire, When You Were Young van The Killers. Hallo, met Mick. Ik ben erbij voor de komende uren op jouw Alternative Rock Radio op de zondagmiddag. Met fijne muziek van The Smiths bijvoorbeeld, als je zin hebt om te springen. Ik bedoel, het is wel echt, de hittegolf is zo'n beetje langzamerhand een klein beetje voorbij aan het gaan. Dus op zich zou je wel weer even kunnen springen op de muziek van de Fratellis. Maar het hoeft niet. Het is ook gewoon leuk om naar te luisteren. Honey, I'm Home ga je horen zometeen. Eerst die nieuwste van Nothing But Thieves. En mocht je die nog niet gehoord hebben, dat is echt het eerste nieuwe werk in sinds jaren van de band. Het is al een aantal keer gedraaid bij King. Dus ik kan me zo voorstellen dat je hem nog niet gehoord had. Dan stel ik hem bij deze met alle liefde aan je voor. Hij is heel goed namelijk. De nieuwste single van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Honey, I'm Home en Hyperspace Mountain. Even een kleine filosofische vraag zo op de zondagmiddag. Hoe zou de harde gitaarmuziek van Limp Bizkit klinken als het een soort van 50s, 60s entertainment review musical was geweest? En terwijl ik de vraag stel, besef ik me hoe raar het klinkt. Het antwoord, alles wordt duidelijk zometeen in een nieuwe editie van Mix Monster Mash. Eerst muziek van World Party zometeen. Ook Linkin Park en Red Hot Chili Peppers, hoi zo.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Kink.

0: Met Linkin Park en ook World Party zometeen in je mic. Na Red Hot Chili Peppers. Dit is Scar Tissue.
1: Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

is Kink. Op de zondagmiddag met Ship of Fools van World Party. Mix Monster Mash. Op het internet wordt een hoop gemashupt. Dat zijn soms goede mashups, maar soms zijn het ook dingen waarvan je denkt, oei, dit is wel een monsterlijk gedrocht. Zoals bijvoorbeeld U2 gemixt met Blink-182. Of een country versie van Basket Case van Green Day. Of AC/DC, maar dan met de Bee Gees in een mashup. Ik zie het allemaal voorbij komen op het internet. En een gedeelde smart is halve smart, dus daarom wil ik het even met je delen. In Mix Monster Mash. Met vandaag een mashup die ik vond van Limp Bizkit. Maar dan alsof het een soort van 50s, 60s variety.

Rustig van de Staat, The Fire bij King Alternative Rock Radio. Hallo met Mick, ik ben groot fan van poppunk. Ik hou daarvan. Dat hoor je elke zaterdag rond 20 over 2 ook in het nationale poppunk momentje. Dan draai ik zo zulke muziek. En in de poppunkwereld wordt ook heel veel gecoverd. Daar zijn hele albums van gemaakt. Vind ik ook heerlijk genieten. Dus dit vind ik ook een hele goede cover. Beter dan het origineel, durf ik wel te zeggen. The Ataris bij King en hun versie van The Boys of Summer.

0: The Ataris en hun versie van The Boys of Summer. Op de zondagmiddag van Kink, waar je zometeen veel meer fijne muziek krijgt van Muse. Bijvoorbeeld ook Blossoms en Herman Brood en His Wild Romance. Ga je zo horen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Oranje fans.

0: cv als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. Eén gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
8: Muziek van Blossoms en ook van Herman Brood hoor je zo meteen. Eerst is dit Muse. Time is running out. Kink.

Ja, deze stond er vorig jaar dus niet in. I Love You Like I Love Myself van Herman Brood en His Wild Romance. Dat stond op het album Go Nuts. Stond niet in de Kink Album Top 1000 afgelopen editie. Wel Spriet, album op nummer 322 van Herman Brood, maar Go Nuts niet. Dus als je daar dit jaar verandering in wil brengen, dit is het moment. Je kan al ruim een week stemmen op de Kink Album Top 1000. Dat kan nog volgens mij tot en met vrijdag uit mijn hoofd. Dus als je het nog niet gedaan hebt, jouw favoriete albums door alle tijden doorgegeven voor in de Kink Album Top 1000 die je dan over een paar weken gaat horen bij Kink. Laat het even weten. Stuur jouw lijstje in via de website, via kink.nl of doe het in de Kink-app. En dan kun je in ieder geval zeggen, als je groot fan bent van bijvoorbeeld Herman Brood of een andere band, dat het niet aan jou heeft gelegen als dat album er dadelijk niet in staat. Zeg maar, ja. Kun je de afloop niet meer zeuren. Stemmen kan via de Kink-app of op kink.nl voor de Kink-album top 1000 dus. Zou je ook kunnen stemmen op albums van Franz Ferdinand, Guns N' Roses of Tame Impala. Die ga je namelijk zo meteen allemaal horen op de zondagmiddag van Kink. Eerst deze. En daar mag je ook gewoon op stemmen. Bleach 93 bij Kink. Dit is Underrated.

0: ik zou nu de titel niet kunnen noemen, want the less you know, the better. Maar zo heet hij wel, the less I know, the better. Tame Impala bij Kink Alternative Rock Radio, waar het bijna 1:30 is. Tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag rond om dit tijdstip. Even een duik in de nostalgie van de jaren nul. Fijne muziek uit dat decennium. Met zometeen Editors, Keen en ook Incubus komt eraan.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag hoor je een blokje van drie fijne tracks uit de jaren nul rond half twee op Kink. En daarin zometeen een track van Keen, die je uit de Zero's kent. Ook een band die in de Zero's groot was, maar nog steeds wel. Ze waren ook bijvoorbeeld vorig weekend op Pinkpop. Toen werd ook aangekondigd dat er een grote Kink Presents show aankomt. 2027 dan keren de mannen van Editors terug naar Nederland. En dat wordt de grootste show ooit voor hun in Nederland, in de Ziggo Dome. Kink Presents Editors op 18 februari. Meer info daarover vind je in de Kink-app. En een Zero's Classic van de band hoor je zometeen in de Kink Zero's Break. Die we beginnen met Incubus, Pardon Me.

zie je die headbangende banaan op Hypes voor je. Of dat paar skinny jeans dat je in de Zero's droeg. Of het slechte zwart-wit display van je mp3-spelletje waar je Everybody's Changing van Keen misschien op draaide. Of Smokers Outside the Hospital Doors van Editors. Of Pardon Me van Incubus. Want dat waren de tracks in de Kink Zero's Break van deze zondag 28 juni. Morgenmiddag 1:30, net als elke dag eigenlijk weer een nieuw blokje nostalgie terug naar de jaren nul. Bij Isabel Brinkman is er ook een Kink Zero's Break. Voor nu even naar andere muziek van Faith No More bijvoorbeeld. Een Kink classic van Thin Lizzy ga je zo meteen horen. En dit is Higby bij Kink. Nothing.

Faith No More en Ashes to Ashes. Mocht je die videoclip ooit gezien hebben, waarin ze in dat spookhuis, zeg maar, een beetje een haunted house spelen. En je denkt, ik herken dat huis ergens van. Dat kan kloppen, want het zat ook in de film Seven. Dat zijn zo even van die nutteloze feitjes waar je op de zondagmiddag weinig aan hebt. Ashes to Ashes van Faith No More bij Kink Alternative Rock Radio, waar je nu de nieuwste van de Last Dinner Party krijgt. Dit is Big Dog.

0: De nieuwste van The Last Dinner Party. Big Dog, hoor je. Alternative Rock Radio, dit is Kink. En die slogan, dat is niet zomaar onze slogan. Het is ook omdat we gewoon de fijnste alternative rock de hele tijd draaien. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste single van Wodan Boys. Wanneer je die gehoord had. Die was op Pinkpop ook live erg goed. Zometeen ga je hem horen. Bruce Springsteen komt eraan. En Eddie Vedder, hoor je zo.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
20: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela na de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden.
20: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: De film die gaat over bruismeisjes. Cameron Diaz zit erin en de muziek op de soundtrack is ook nog eens goed. Ik vertel je er zometeen meer over in Kink's streaming service. Eerste nieuws de Wodan Boys, Bruce Springsteen en Eddie Vedder nu op Kink. Dit is Hard Sun.
20: Kink. Kink.

Van de week deden ze hem ook live. Hier in de Kink Live Bunker. Die beelden die check je op kink.nl/livebunker. Blindsided van Vodan Voice. Kink's streaming service. Elk weekend geef ik je een tip voor een film of serie die de moeite waard is. Ook omdat er goede kinkmuziek op de soundtrack staat. Dat is fijn, hè? In de wereld van al die streamingdiensten. Dan weet je soms ook niet meer wat je aan moet zetten. Nou, de film Bridesmaids is leuk. Beetje een Zero's romcom-achtige film is het. Het gaat over Annie, die heeft haar leven niet helemaal op orde. Ze gelooft niet meer in de liefde en ze heeft ook nooit geld. Cameron Diaz die speelt er ook in. Wanneer haar beste vriendin dan uiteindelijk gaat trouwen, dan besluit Annie om haar mee te nemen op een wilde trip. En daarom heet het Bridesmaids, omdat het bruidsmeisje is. Doldwaze avonturen, dus dat is sowieso leuk als je daarvan houdt. Maar de muziek is ook goed, hoor. Michael Andrews staat op de soundtrack. Ryan Adams komt voorbij. Smokey Robinson, maar ook bijvoorbeeld Britney Spears. Kate Nash, Fiona Apple. En ook deze staat op de soundtrack van deze Bridesmaids film die je op Disney Plus kan checken. Violet van Hol. King's Streaming Service.

Adolescent, Adolescent, Arctic Monkeys. Een van de opgaves in dat quizje wat je nu op de socials checkt van Diana en Elwin. Check even @king.nl op bijvoorbeeld Instagram. Diana had daar moeite mee om het uit te spreken, laat ik het zo zeggen. Je hoort haar vanavond trouwens weer op Kink. Alternative Rock Radio, waar je daarvoor ook nog Violet hoorde van Hole, van de soundtrack dus van Bridesmaids. Toffe film die je kan checken op Disney+. Zometeen muziek van Oasis na Bastille, Pompeii.

0: Oasis hoor je bij Kink, in dit geval met Supersonic. Op de zondagmiddag die zometeen verder gaat met muziek van No Doubt, Villanelle en ook 30 Seconds to Mars.
1: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl. Kink.

30 Seconds to Mars from Yesterday bij King Alternative Rock Radio. En dat is lekker, hè? Vol gas, gitaarversterkers vol open. Maar we hebben een warme, vermoeiende week gehad. Vind ik in ieder geval wel. Ik moet er altijd even van bij komen. En nu het langzaam een beetje begint af te koelen, moet je dan ook maar even in de muziek een beetje afkoelen en rustig aan. Met bijvoorbeeld deze van Tom Odell. Dit is Another Love.

0: King XL is deze week voor Weezer. En voor Wednesday, We Might As Well Be Strangers. De gekke track. Morgenochtend in Michiel Veenstra's Kingstart. Even naar achter de bekendmaking van de nieuwe King XL. Wat dan de komende week weer heel veel gedraaid gaat worden bij King. Maar deze week is het nog even deze. Weezer dus en We Might As Well Be Strangers samen met Wednesday. Het is Sunday en normaal hoor je dan na mij Lisa Konings, maar die is even vrij. Dus zometeen Olivier Bakker hier met onder andere muziek van Blur en Foo Fighters.
1: Kink.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
23: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
1: Evanescence komt eraan, de Foo Fighters. Maar eerst het park in met Blur. Park Life.

Evanescence en Everybody's Fool. Hartelijk zondag! Mijn naam is Olivier. Het is iets over 3 uur op een zondag van Guns N' Roses. Althans, in Antwerpen zijn ze vanavond te zien. Een zondag van, en dat wil ik meteen ook als een waarschuwing meedelen, een zondag van de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1. Mocht je mij nog niet zo goed kennen, ik ben een groot Formule 1-fan. Maar die Grand Prix is dus tijdens dit radioprogramma. Ja, die gaat zo meteen los. En ik ben dan wel weer zo'n nerd dat ik het na het programma spoilervrij terug wil kijken. Dus alsjeblieft, niet in de app. Ook al is het misschien heel goed bedoeld zeggen, oh jongens, moet je kijken, die Antonelli of Max Verstappen is een keer niet in de pitstop blijven staan omdat zijn auto niet werkte. Even niet melden, want dan kan ik gewoon het toch sharp kijken. Dat gaat zo los. En het is ook weer een zondag van het WK voetbal. De eerste 16e finale vanavond. Zuid-Afrika, Canada. Dan denk je, ja, wow, moet ik dat gaan kijken? Nou, wel als je vertrouwen hebt in het Nederlands elftal. Want de winnaar van dat potje, Zuid-Afrika of Canada, wordt ook, ga ik maar heel optimistisch zeggen, onze tegenstander. Als wij maandag op dinsdagnacht natuurlijk winnen van Marokko. Dus hey, dat is op die manier dan wel weer het bekijken waard. Al met al een heerlijke sportzondag. En ook een zondag waar het eindelijk ietsje koeler is buiten qua weer. Ja, het is wonderlijk om te zeggen, want het is nog gewoon ver boven de 20 graden. Maar niet meer zo'n krankzinnige hittegolf. Jody.

0: Niet van een bandje, maar gewoon hartstikke live. All Over You hoorde je op Kink en daarvoor ook nog My Chemical Romance. En nog een vraag van Marianne in de Kinkcap die zegt... Hey, wat is dit leuk? Het klinkt een beetje Brits, het klinkt een beetje jaren 80. Ken het helemaal niet. Voor My Chemical Romance was dat Lloyd Cole en The Commotions. Schotse act, superleuk. Heel erg Brits inderdaad. Dan wel de Schotse kant van het eiland. Maar het gek, Rattlesnakes was die song. Hey, heb je zin in een energieboost die heel erg klein begint? Zet je dan schrap voor deze rammer van Florence and the Machine. Dit is Kiss with a Fist. Op Kink.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: Machine, Kiss with a Fist. Meer Kink op drama met Kings of Leon, Trucker naar Keks en ook de Blackies. Kink.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: 4 Bakker.
1: Hartelijk zondag. Met zometeen de Black Keys. Terug naar Keks komt eraan. Maar eerst...
0: Kink.
1: Een song van het album van Kings of Leon, Come Around Sundown. En zo voelt dit liedje ook precies. Alsof je met z'n allen op een strand zit. Bij een mooi vuurtje wat je gemaakt hebt. En de zon langzaam onder ziet gaan. Dat is precies het gevoel van deze Pyro op Kink.

0: Rowdy Cowboys. Spontaan de hoed op je kop en de cowboylaars aan. Met deze van de Black Keys. You Gotta Lose op Kink Alternative Rock Radio. En de volgende track is precies een reden dat ik zo blij ben om hier een radioprogramma voor jou te mogen maken.
1: No sleep till!
0: Ik weet namelijk precies wat er nu gebeurt in jouw hoofd. Je gaat naar de knop van de radio. Je zet hem naar standje burenruzie en je weet, deze van de Beastie Boys gaat hard.

Carlijn in de app van Kink die zegt... Hey Olivier, eindelijk onder de 30 graden. Hier voelt als een cadeau. Vanavond eindelijk weer normaal kunnen slapen zonder zweten. Maar door dit soort liedjes heb ik toch nog de druppels op mijn hoofd staan. Ja, excuus. Dat is toch het effect wat Kaiser Chiefs op je heeft. You're the Ruby. Op Kink, Alternative Rock Radio. En heb je deze al gehoord? Het is de nieuwe van The Stones. Volgende week komt het nieuwe album uit, Foreign Tongues. En dit is een heerlijk voorproefje.

0: R.E.M. en Losing My Religion. Zometeen nog veel meer Kink met Vampire Weekend, Harmony Hall, Bad Religion. En je hoort over nu in een paar minuten ook Green Day, 21 Guns.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
16: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Welkom op je zondag met zometeen Bad Religion, Vampire Weekend, maar eerst Green Day. Kink.

Hoor je alleen op Kink, Bad Religion en 21st Century Digital Boy. Iets over 4 uur. Het is zondagmiddag. Mijn naam is Olivier. Blij om hier te zijn met de allerbeste alternative rock. Zo meteen hoor je nog Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary. Deus komt eraan en ook U2. Maar eerst wil ik jou eventjes iets in je oren knopen. Over 3 weken is het namelijk weer tijd voor een van de allerleukste festivals van Nederland. Tevens het grootste festival van Nederland. De Zwarte Cross. Van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde. En nu komt hetgeen wat ik graag in jouw oren wil knopen. Jij zou zomaar gratis nog op dat geweldige festival kunnen zijn. Op die geweldige Zwarte Cross. De hele week krijg je namelijk bij onze ochtendshow van Michiel Veenstra, Kingstart, de mogelijkheid om kaarten te winnen. Festival met onder andere Kaiser Chiefs, Willem Temptation, The Vaccines, Dropkick Murphys, Wodan Boys en vooral een gigantisch goede sfeer. Het enige wat je hoeft te doen is goed op te gaan letten voor tickets. Als jij in de ochtendshow Kingstart tussen 6 en 9 van maandag tot en met vrijdag de Kink prijzigheid hoort, moet je zo snel mogelijk een bericht deze kant op sturen via de Kink app. En voor je het weet, ben je er gewoon bij. Ben jij op de Zwarte Cross? En nou ja, goed, mocht je nog nooit geweest zijn, dan is dat de beste ervaring die er is. En mocht je al wel geweest zijn, dan weet je precies waarom je wekker moet zetten komende week. Kaarten voor de Zwarte Cross bij Michiel Veenstra zijn Kinkstart. Gaan we nu los met een rammer van Muse. De nieuwste die klinkt als vanouds. Dit is Cryogen.

the wind.

0: De mannen uit Ierland zijn terug. U2 met hun nieuwste American Obituary. En over de Ieren gesproken, zometeen nog veel meer Ieren. Fontaine's DC komt er namelijk al aan. In The Modern World op Kink ook hoor je Queen, The Show Must Go On en Cardigans. Allemaal, zometeen. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Oranje fans opgelet. KPN

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

show must go on. En in de Kinkcamp hoor ik heel graag van je. En ik vind het ook logisch en mooi om te zien hoeveel het nog draait. Omdat weer van ons. Hè. Het is echt hetgeen wat ons leven heeft gedomineerd. En ook vandaag nog. Maar dan wel iets optimistischer. Zo is daar Iris uit Zwolle in, de Kinkcamp. En die zegt nog, ach, het voelt echt als de laatste loodjes deze hitte. Morgen lijkt het dan eindelijk weer normaal weer te worden. Vier ik vandaag met een extra lange koude douche. En daarna lekker op de bank om af te koelen. Heel erg goed. En nog meer weer uit Maastricht. Waar het best wel behoorlijk warm is. Dat laat ook Daan weten. Die zegt, ja, het is dan wel een paar graden minder dan de afgelopen dagen. Maar in het zuiden nog steeds broeierig. Ramen dan toch maar open. En hopen op een goede onweersbui vanavond. Het zit er wel weer aan te komen. Hè? Toch wel weer ook noodweer oppassen voor de hagel. En dat soort gekkigheid. Maar de echte hitte lijkt dan eindelijk een beetje achter ons de komende dagen. Heel goed. Je luistert naar Kink. Mijn naam is Olivier Bakker. Dit is Alternative Rock Radio. Zometeen trakteer ik jou op Jack White. Dollar Bill komt eraan. Maar eerst Aerials van System of a Down.

0: Ferdinand, Florence Road en Lenny Kravitz komen er allemaal aan. Zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e, net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
17: Zometeen hoor je Franz Ferdinand, Florence Road. Maar eerst Lenny Kravitz. Fly away. Kink.

en dan die apotheose op het eind. Franz Ferdinand op hun best. De energie is niet normaal. Bij This Fire is out of control. Bij Kink Alternative Rock Radio. Het is iets over 5 uur. Mijn naam is Olivier Bakker. En jij hebt de juiste keuze gemaakt. Ik kan niet anders zeggen. Een uitmuntende keuze. Om jouw zondagmiddag te besteden met de allerbeste radiozender van Nederland. Een zender met de allerbeste alternative rock. Welkom bij Kink. Belofte gaan we waarmaken met zometeen The Offspring. Grammarys. Lamstein komt eraan. Maar eerst deze van Talk Talk. Life's what you make it. Nu

0: is ook de kracht van muziek. Het plezier wat er afspant. Dat je weet dat ze de beste tijd ooit hebben gehad in de studio. Toen ze bezig waren met deze. Dat recept zat helemaal in The Offspring en Original Prankster hier op Kink. En nog even wachten, maar over een paar minuten. We Used to Hate Arcade Fire. Ook Antigiv komt eraan. Forget Me. En je hoort zo meteen Pearl Jam.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
6: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
14: Kink.

0: 3-4 Bakker.
1: Een van de mooiste van Pearl Jam komt eraan. Ook hoor je nog The Haunted Youth. Maar eerst... Kink. Was het wachten meer dan waard? We used to wait. Dit is Arcade Fire. Hartelijk zondag. I used

Ik wil even heel veel hartjes geven voor de meer ingetogen variant van Pearl Jam. Die stem van Eddie Vedder komt ook zo goed tot zijn recht als de liedjes net wat kleiner zijn. Of het nou die Into the Wild soundtrack is, waar je meerdere van dat soort songs hebt. Of die latere Just Breathe van Pearl Jam, ook zo klein en ingetogen. Maar hetzelfde geldt bij deze. Oké, Pearl Jam is een te gekke band als het gaat om de energie en het pit wat erin zit. Maar ook juist een cooldown met de rauwe stem van Eddie. Och. Elderly woman behind the counter in a small town. Hoorde je daarnet op Kink. Een geweldige song van Pearl Jam. Je luistert naar Kink Alternative Rock Radio. Zometeen is daar ZZ Top. Ook Youngblood komt eraan. Maar eerst de Peppers. Dit is California.

0: ZZ Top en Sharp Dressed Man. Dit was hem voor mij, maar Kink houdt zeker niet op. Gaat zo meteen door met Larissa. Onder andere hoor je Stone, Case Choice en ook The Killers komen er allemaal aan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden.

De appel valt niet ver van de boom. Violet Girl en Bug in the Cake hier bij Kink op jouw zondagavond. En Larissa hier, je hebt de onweersbui gisteren overleefd. Bizar was die. Hagel zo groot als pingpongballen, niet normaal. Maar we zijn er, we gaan genieten. Zometeen de Arctic Monkeys, maar eerst een nummer wat net zo heftig klinkt als onweer. Een nummer wat net zoveel spanning draagt als bliksem. Het is wel duister. En dit geluid komt niet van een basgitaar, maar wordt gecreëerd door een synthesizer. Heel bijzonder. Dit is Björk op haar allerbest. Dit is Army of Me op je zondagavond bij Kink.

0: Courtney Love en haar band Hole. Celebrity Skin hoorde hier bij King. En zometeen bellen we heel even met Kink-luisteraar Joep, wiens kleinkinderen al een week niet kunnen slapen. En dat komt niet door de hitte. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En net als muziek van Stone and the Killers.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kink.

0: Op het einde van The Killers. All these things that I've done. Hoorde je hier bij Kink. En ik kreeg net een appje via de Kink-app. Ik ben razend benieuwd. We gaan even bellen.
1: Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Joep?
1: Nee.
0: Oh, met wie dan?
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Maar, oh, mysterieus, met wie? Ze heeft opgehangen. Oké, even opnieuw proberen. Misschien is goed kijken naar de cijfers ook wel handig aan zich. Even proberen.
2: Hey, hallo, met Joep.
0: Hi Joep, met Larissa van Kink, hoi.
2: Hey Larissa.
0: Hoe is het? Ik had net iemand anders aan de lijn, volgens mij.
2: Ja, misschien verkeerd nummer.
0: Dat zou best kunnen, denk ik. Alle cijfers gaan soms een beetje door elkaar bij mij, maar goed. En je stuurt een appje via de Kink-app dat de kleinkinderen al 2 nachten niet kunnen slapen. Hoe komt dat?
2: Nou, ik zeg hier in Nilvaar een beetje zo'n aap ontsnapt, hè. En die loopt hier al een week rond. Ik denk dat ze mijn best kept secret hebben opgejaagd. En,
0: Dus die is nu aan het feesten.
2: Die is flink aan het feesten hier in het dorp.
0: Ja. Maar het houdt de kinderen dus ook wakker?
2: Nou ja, wakker. Een knipoog.
0: Ah zo, oké. Maar eigenlijk heb je dus hulp nodig om die aap te vangen. Nou ja, misschien kunnen we die aap lokken met een ander feestje of door een andere aap erop af te sturen. Want je stuurt een suggestie.
2: Ja, ik zit al te denken. Hè? Even lokken met de Arctic Monkeys of de Guano Apes.
0: Dat kunnen we fixen. De Guano Apes, die komen jouw richting op, Joep.
2: Nou, super.
0: All right. Fijne avond. Hey, succes. Draaien. Dank je.
2: Hey. Doei.

Gisteren zing je dit luidkeels mee. Het is echt een mega catchy refrein. It lingers as a thing. Nou goed, het nummer heb je gehoord. De Editors en Call It In hoorde hier bij Kink. En je oren zijn nog lang niet klaar met horen. Want zometeen hoor je muziek van Nothing But Thieves. En ook Bush staat klaar na een knaller van een nummer. En dat bedoel ik letterlijk. 2 minuten rammen met de Ramones die, nou ja, al 20 seconden onderweg is door mijn gelul. Ik hou mijn mond. Dit is de Ramones met Blitz.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. Kink.

die een voorliefde heeft voor winterse taferelen. Tenminste, dat denk ik dan. Hè. Eerst heette zij Polar Bear, oftewel ijsbeer in het Nederlands. En inmiddels kennen jij niks als Snow Patrol. Crack the Shutters hoorde je net. Voorlopig in ieder geval nog geen kou deze zondagavond. Je luistert naar Kink, ik ben Larissa en wat fijn dat jij erbij bent. Samen is alles leuker en dat geldt natuurlijk voor het luisteren naar muziek. Trouwens, een hoop kan je inspireren in het leven. Ik was van de week aan het kijken naar het WK, het Curaçao's voetbalteam. Mega klein land. Kleine kans dat ze het WK ook zouden winnen, maar ze gingen er gewoon vol tegenaan. Dat was echt heel gaaf. Maar als we gaan kijken naar de muziek, dan is liefde vaak de grootste inspiratiebron. Alleen niet voor de cult. Zij haalde inspiratie uit de overdosis van een bekende ster uit de jaren 50, namelijk Edie Sedgwick. Niet een heel leuk verhaal, maar ja, het is wat ik net al zei. Een hoop kan je inspireren in dit leven. En dat hoeven niet per se hele leuke dingen te zijn. Zometeen Nirvana, maar eerst Edie. Ciao baby, bij Kink.

0: menen ze niet, denk ik. Daar klopt echt geen hout van. Larissa Postma. De Kaiser Chiefs en Everything is Average Nowadays. Alles is middelmatig tegenwoordig. Nou, zeker niet. Er komt zat nieuwe muziek uit. Muziek wat knijtergoed is. En zometeen hoor je daar één van. De allernieuwste van Weezer. Komt eraan.
1: Dit is King. King. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. King zet ze op een rij in de King Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Kink.

0: nummer over religie van Hozier. Take Me to Church hoorde hierbij.
1: King.
0: Juist. Het is trouwens echt een groot dilemma als jij een hond hebt. Want wat trek je aan als je de hond uitlaat? Het kan best zijn dat je denkt, serieus Laris, gaan we het hierover hebben? Ja, boeien. Maar het houdt mensen serieus bezig. Mensen denken hier oprecht over na. Ik las laatst een artikel waarin stond, is het sociaal acceptabel om je hond in je pyjama uit te laten? En ik snap dat. Want voor mijn verhuizing woonde ik midden in Rotterdam. En als ik het appartement dan uitstapte, nou, dan moest ik eerst door zo'n lift en dan deuren open. En dan stond ik midden op een plein waar dan honderden tourbussen waren. En dan komen net allemaal Franse pensionados uit die bus stappen. Camera's klaar, maken foto's van alles. En dan sta je daar in je bakkes met een kamerjas. Ja, niet zo chill natuurlijk om daar dan zo rond te lopen. Dus ik ging altijd even douchen, broek aan, haar netjes kammen. Even een beetje make-up op. Maar nu wonen wij in een rustig dorp. Super rustig. Je doet de deur open, daar is het grasveld en het boeit mij helemaal. Niks, komma nul, nada, niks meer wat ik draag. Letterlijk, ik ga naar buiten in pyjama shorts waar de chocoladevlekken nog op zitten. Geen BH, slippers van mijn vriendin, knalroze vliestrui. Het boeit me niet. En ik kan je zeggen wat een verademing is dat zeg. Om gewoon geen ene zier te geven over wat je aandoet als je met die hond naar buiten gaat. Het enige probleem is als er dan toevallig iemand langsloopt, dan niet die hond aan de lijn opvalt, maar die freak aan de andere kant van de leash. Ik dus.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Kink. En deze drie toetsen zijn een lifesaver als je computer vastloopt. Control, Alt, Delete. Het zorgt namelijk voor een complete reset. De nieuwste van Tapetoy heet precies zo. Control, Alt, Delete. En is een reset voor je gehoor. Heerlijk nummer. En je hoort hem nu.

0: je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Uit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. Kink.

0: Een nummer zonder een overduidelijke intro, verse of refrein. Of in ieder geval, ik haal dat er heel lastig uit. Daardoor voelt het een beetje als een soort LSD-trip. Tenminste, ik denk dat een LSD-trip zo voelt in ieder geval.
1: Let's talk about LSD. Children, LSD is bad.
0: Mogen dat duidelijk zijn. Welkom op je zondagavond bij Kink, het radiostation waar het iedere dag van de week feest is met de lekkerste alternative rock. En daar zitten jij en ik helemaal klaar voor. Voor Kink-luisteraar Alba is het helemaal feest, want zij is 30 geworden. Gefeliciteerd, Alba. Kan je alleen maar zeggen, vanaf je 30ste ga je het voelen in je knieën. Tot 9 uur 's avonds hoor je mij, Larissa. En ook Bruce Springsteen, Star Sailor en de allernieuwste van The Last Dinner Party hoor je zo meteen. Maar eerst een band die gisteravond optrad in het bruisende Utrecht in de Echo. Kink-luisteraar Vincent appte van de week al super enthousiast dat hij bij dat optreden zou zijn. En Vincent heeft ook laten weten hoe dat optreden was. Twee woorden, super tof.

0: niet normaal. Oh, wanneer deze vijf vrouwen op het podium komen in jurken met franjes, dan ziet het er allemaal heel schattig en liefelijk uit. En dan beginnen ze met spelen en dan komt er zo'n knijterhard geluid uit. The Last Dinner Party en Big Dog hoorde je hier bij Kink op je zondagavond. Zometeen muziek van Radiohead en ook Fall Out Boy hoor je zo. Maar eerst de vraag aan jou. Is het ooit stil in je hoofd? Ik ben heel benieuwd. We gaan het er zo over hebben. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Kink.

0: Marissa Postma.
1: Het hoofd is soms een drukke plek en daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst een ander soort hoofd. Dit is Radiohead.
0: Kink, het zit tussen je oren.

en Biblical met het heerlijke rustige nummer. Kink. En van rustig gaan we naar stil. Want ik vroeg je net, is het ooit stil in je hoofd? Dat je even aan niks denkt? Ik kan mij dat dus niet voorstellen. Echt niet. En een tijd geleden heb ik in een burn-out gezeten. En dat was, niet leuk natuurlijk. Maar ik kreeg toen de tijd een burn-out coach, want dat bestaat. En die zei toen, Laris, je moet gewoon mediteren. Denk even 10 minuten aan niks. Gewoon focussen op je ademhaling. En dat heb ik geprobeerd met een zen-nummer op de achtergrond. Gewoon aan niks denken. En het was niet te doen. Echt niet. Mijn gedachten gingen alle kanten uit. Van de was tot aan waarom Napoleon aangevallen was door konijnen. En dat allemaal door elkaar. Dus ik vroeg het aan mijn vriendin van, joh, is het ooit stil in je hoofd? En ze zei ja. Nu denk ik dat het heel vaak heel stil is in haar hoofd. Maar nee, geintje, maar ik vond het wel raar. En blijkbaar hebben heel veel mensen dat. Dus dan is de vraag, wat is er met mij? Gesprek gehad met de huisarts. Doorverwijzing naar een ADHD-specialist. En afgelopen dinsdag was de afspraak in Breda. En daar kwam dus uit, mevrouw, u heeft overduidelijk ADHD. Niet eens een beetje,

overduidelijk ADHD. Nou, dat verklaart in ieder geval waarom het nooit stil is. En ik moet je eerlijk zeggen, het zou fijn zijn als het af en toe wel even stil is in mijn hoofd. Maar het hoeft niet altijd overal stil te zijn. Bijvoorbeeld hier bij Kink. En daarvoor hebben we muziek. Zometeen Mazzy Star, maar eerst Aerosmith en Dude Looks Like a Lady.

0: voelt altijd een beetje alsof je op een rubber bootje zit en dan meedeinst over de golven. Heerlijk. Messi Star en Fade Into You hier bij King. En wie ook aan is gesloten is Diane.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hi.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Hou je de hitte uit?
1: Nee, maar we doen ons best.
0: We hebben hier airco, hè?
1: Oh.
0: Dus dat is wel echt een godsgeschenk.
1: Fantastisch, heerlijk. Nice. Ja.
0: We zijn net van iets heel rustigs gekomen eigenlijk, Messi Star. Ja. Maar ik denk dat het tijd is om de beuk erin te gooien.
1: Ja, dat gaan we zeker doen komend uur. Want ik ga de nieuwe van The Warning zo meteen draaien.
0: Oeh, oh, die is zo vet.
1: Ja, die is goed,
0: zo ontzettend goed. Oh, nou, heel veel plezier met Diane Kok tot middernacht. Ik ben er volgende week niet, want dan zenden we live uit vanaf Rock Werchter. Veel plezier alvast en tot over 2 weken. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad, nee, geniet een beetje. Let us out!

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met 2 auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio. Diana Kok.
12: Een hele fijne zondagavond. De allernieuwste van The Warning hoor je na The Verve.
10: Kink.

0: it a ritual.
1: De allernieuwste van The Warning hier op Kink, Ritual. Kink. Iedereen heeft zo zijn eigen rituelen. Het aantrekken van sokken en schoenen bijvoorbeeld. Ja, ik ben zelf echt een sok-sok-schoen-schoen persoon. Maar misschien doe jij dat wel anders en doe jij sok-schoen-sok-schoen. Ja, en als je dat doet, hè, doe je dan links helemaal eerst of rechts? Of verschilt dat nog wel eens? Ja, ik ben wel heel benieuwd wat jullie rituelen hierin zijn. En mijn ritueel op de zondagavond, dat is natuurlijk jullie voorzien van de allerbeste alternative rock. Hallo, Diane hier. Zometeen hoor je Led Zeppelin en ook Kingfisher. Maar nu eerst zoeken we de verkoeling en rennen we naar het water met Life.

Je luistert naar Kink op deze warme zondagavond. Nog één plaknachtje overleven en dan gaan de temperaturen komende week weer ietsjes omlaag. Maar op Kink blijven we natuurlijk gewoon vlammen. Met zometeen de koninginnen van het stenen tijdperk op je radio. Maar nu eerst een net medicijn dat toch effect kan hebben omdat je erin gelooft. Placebo heeft in ieder geval één duidelijke uitwerking. Hele goede muziek. Pure Morning hoor je nu op Kink.

0: Bank. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met 100 nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Dit is het station van Den Helder.
9: Met zometeen een flashback naar Pinkpop met de Wodan Boys na Queens of the Stone Age.

gezien. Maar misschien zit jij nu lekker buiten met een drankje. Lekker met de radio aan in de zon. Of in de schaduw. Dan is dit misschien wel een hele fijne track. Enjoy the silence, hoor je nu op Kink.

iedereen die zich afvraagt wat je krijgt als je twee grote rockbands zoals Guns N' Roses en Stone Temple Pilots in de blender zou gooien. Nou, daar komt Velvet Revolver uit. En Fall to Pieces, die hoorde je zojuist op Kink, op jouw Alternative Rock Radio. Daar waar je zo meteen deze knaller van Limp Bizkit gaat horen. De Cure hoor je zo meteen. En ja, ik weet, het is warm, maar toch, we gaan zo meteen een stukje rennen. Want we slaan op de vlucht en rennen naar de heuvels met een band die morgen in Antwerpen staat. Wie en wat dat is, ga je horen na Arctic Monkeys hier op Kink.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg.
7: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
9: Met zometeen muziek van The Cure, maar eerst de beuk erin met Limp Bizkit. Kink.

0: The Cure op Kink. En natuurlijk stonden zij vorig weekend als headliner op Pinkpop. Kink. Maar zij waren daar natuurlijk niet de enige headliner. De volgende band was daar ook eentje van. En was niet alleen headliner, maar het was tevens de afsluiter van het festival. En ik ga heel eerlijk zijn, als thuisblijver had ik toch wel een beetje last van FOMO. Want oh, wat had ik die band toch weer graag weer eens live zien spelen.
1: Diana Kok.
0: Nou, dan moet je ze maar op Kink draaien, want dat is the next best thing. Dit zijn de Foo Fighters.
1: Dit is Kink.

0: Dat Blauwzoen een echte wielerfan is, dat wisten sommigen van jullie misschien wel. Maar wist je ook dat Johannes zich liet inspireren voor zijn artiestennaam?
1: Kink.
0: Dat deed hij namelijk door de Deense oud-wielrenner Werner Blauwzoen. En aankomende zaterdag 4 juli, dan begint het weer. De Tour de France met een tijdrit vanuit Barcelona. Maar het kan zomaar zijn dat je volgend weekend helemaal geen tijd hebt om te kijken naar de Tour de France, omdat je andere plannen hebt, namelijk Rock Werchter. En als het Nederlands elftal morgennacht wint, dan spelen zij ook op zaterdag 4 juli. Nou, dat weekend hoef je in ieder geval niet te vervelen. En mocht je er zelf niet bij kunnen zijn op Rock Werchter, niet getreurd, want Kink is daar aanwezig en wij zenden zoveel mogelijk uit. Het een en ander gaan wij live op zender gooien vanaf het festival, dus ga zeker inschakelen. Hey, wat zie ik daar eigenlijk aankomen over die heuvel? Is het een monster? De Automatic, hoor je nu.

0: Harvey op Kink met Down by the Water. En dat is precies waar Carlijn zich momenteel bevindt. Want zij zit lekker met haar voetjes in een bak water. Nou, zo kun je het wel uithouden, denk ik. Nou, als jij daar gewoon lekker blijft zitten, dan serveer ik jullie op de allerbeste alternative rock op Kink. Metallica ga je zo horen. En ook een nieuwe complimenten van de kok hoor je zo.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De prijs

0: 30. Altijd laag.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kink,

0: De zon. Hij zou er spontaan weer van opkomen van het uber vrolijke Orange County van Gorillaz. Ja, het geeft zo'n heerlijke feel-good. Het is zo'n heerlijke zomerse plaat. En daarom vandaag...
1: Met de complimenten van de kok.
0: Daarmee verdient het vandaag mijn keurmerk in de complimenten van de kok. Het hoeft niet altijd een nieuwe plaat te zijn. Dit is toevallig een wat nieuwere plaat. Maar het mag ook een wat ouder nummer zijn wat een keurmerk kan verdienen. Volgende week echter geen complimenten van de kok, want volgende week ben ik een weekendje vrij. En of het iets met Nothing But Thieves te maken heeft, dat zou maar zo kunnen. Wat ik precies ga doen, hoor je zo meteen. Nu eerst Evanescence op Kink.

Je luistert naar Kink, hallo. Diane hier met zometeen muziek van Bloodhound Gang. En ook Muse ga je hier horen. Nu eerst de fikker in, want het is toch al warm. Dit is De Staat.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Dek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was, bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
11: Nieuws ga je zo meteen horen. Cryogen na de Bad Touch van Radon Gang.

met het allernieuwste album van Amuse, The Woe Signal. En daar vind je ook deze track Cryogen op terug. Ja, heb jij hem eigenlijk al geluisterd, het allernieuwste van Amuse? Zo ja, laat me eventjes weten wat jij ervan vindt. Dat kun je doen door een berichtje te sturen in de Kink app. Ja, ik ben altijd wel even benieuwd naar jullie mening. Maar misschien was jij wel een van de gelukkigen die afgelopen woensdag al het album mocht horen tijdens de luistersessie in de Space Expo in Noordwijk. En ja, dan was je net eventjes voor het grote gros aan en had jij een paar dagen voorsprong. Ja, zo zijn er altijd wel leuke prijzen te winnen bij Kink. Aankomende week hebben we ook weer een hele leuke actie, namelijk tickets voor de Zwarte Cross. Ja, wil je daarbij zijn, dan moet jij de prijzigheid weten te vangen. Luister vooral naar Kink om kans te maken op die tickets. Dit zijn The White Stripes, My Doorbell.

opgeteld 89 dagen komt het allernieuwste album van Nothing But Thieves uit, Stray Dogs. En vanaf dat moment is het nog maar 118 dagen voordat ze weer in Nederland spelen. Want op 15 en 16 januari staan de heren in de Ziggo Dome. Nou, zelf hoef ik niet meer zo lang te wachten om ze weer te zien, want over welgeteld 5 dagen ga ik ze in Londen zien samen met onder andere Biffy Clyro. Nou, dat betekent ook dat ik volgende week dus niet op dit tijdstip te horen ben, maar die week daarna ben ik er wel weer gewoon. Diana Kok. Hallo, je luistert naar Kink op deze zondagavond. We sluiten hem samen af nog tot middernacht met zometeen muziek van The Kooks en ook Nirvana. En die hoor je nu. Dit

0: Een van de grootste nadelen van alleen wonen is dat je soms wel wat input mist over wat je toch weer moet gaan bedenken om te koken. Ja, wat hebben jullie eigenlijk de afgelopen dagen gegeten met die hitte? Nou, deel vooral je recept, want misschien zit daar wel een pareltje tussen, want ik kan wel wat inspiratie gebruiken wat dat betreft. Als jullie mij een parel van een recept kunnen sturen, dan zorg ik ervoor dat jij Rage Against the Machine, The Haunted Youth en Leap hier zo meteen hoort op Kink.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar!
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Kink.

Rage Against the Machine op Kink. En mocht jij in de auto zitten, dan alvast sorry voor dat gaspedaal wat tegen de grond is gegaan. Lig jij in bed, dan lig je waarschijnlijk heen en weer te rammelen. Echt te rocken in bed. Ja, ik hoop eigenlijk dat bij jou thuis alles nog heel is. Want je krijgt toch spontaan het gevoel om alles te willen slopen met Rage Against the Machine. Nou, weet je van welke machine ik echt rage krijg? Dat zijn printers. Oh my god, die werken namelijk nooit zoals het zou moeten. Maar ja, soms heb je ze wel eens nodig. Ja, soms moet je een verzend labeltje printen van Vinted of zo. Dan heb je ze echt wel nodig. Ja, geef mij maar zo'n digitaal label dat ik gewoon kan laten zien bij de verzender. Want die printers, nee, dat zorgt voor mij wel echt als een beetje rage. Goed, om je een beetje bij te laten komen van die sloopvibes van Rage Against the Machine, vieren we zometeen de liefde. En dat doen we met Lenny Kravitz. En die hoor je na Leap.

Dan let love rule, want liefde is altijd sterker dan haat. Kink. En met die prachtige boodschap neem ik alvast afscheid van je. Heel erg fijn dat je erbij was op deze zondagavond, op deze plaknacht. Morgenochtend om 6 uur is Michiel weer hier om je te helpen opstarten. Nou, volgende week zondag ben ik er dus eventjes niet. Maar die zondag erop ben ik er gewoon weer en ik hoop jullie ook. Ik laat jou voor nu achter in heel goed gezelschap met de editors. Ik wens jou een hele fijne nacht. Hang in there, het wordt echt bijna koeler. Heb een fantastische week en ik spreek jou graag de volgende keer weer. Slaap lekker. Tot gauw. Make your escape.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het Zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar Zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in het Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Alternative. Rock Radio.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: 2 uur. Kink. AMP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de